0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen nemen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
2: Dat is geen verskoning. Hoe kom je mij zo moet verrein?
3: Dat is die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een beetje.
4: Zit neer wat ook al jij drink. Dat is een fancy dame van die knaap op pad naar jou toe.

Ik is Luellen April, aanbieder van die Morning Manna program op ons plaaslike gemeenskapsradiostasie Eden FM, elke saterdagoggend vanaf 6 tot 7. Een program waar ons vir u die volgende bring: Bible preaching, health issues, family enrichment, stewardship, youth hot potato issues, children's stories and your prayer request. Kom geniet die oggend manna saam met ons en word versterk in u christelike wedloop op 'n stasie waar u gevoed, onderrig en geleer kan word. Eden FM.

0: Ik is Luella Napril, aanbieder van die Morning Manna program op ons plaaslike gemeenskapsradiostasie Eden FM, elke saterdagochtend vanaf 6 tot 7. Een program waar ons vir u die volgende bring: Bible preaching, health issues, family enrichment, stewardship, youth hot potato issues, children's stories and your prayer request. Kom geniet die oggend manna saam met ons en word versterk in u christelike wedloop op 'n stasie waar u gevoed, onderrig en geleer kan word. Eden FM.
1: Se twee groot hoërskole, Morrisfeer en Brixton Sekondêr, pak mekaar vir die derby van die jaar op Saterdag 8 Augustus 2026 op die plate in Brixton. Kom kyk nou na ons onder 15 tot onder 19 netbal en rugbyspanne vanaf 9:00 die oggend. Wees deel van ons derby met lekker musiek en verkope. Toegang slegs R10 vir leerders en R20 vir volwassenes. Kom ondersteun jou skool. Een skool, een droom, een gees.

Nou ja, goeiemôre, welkom hier by ons stem natuurlik in die hart van die paradys. Lord lift us up where we belong. Ja, nee, Sebas is my naam, hartlik goeiemôre. Dis Saterdagoggend, dis natuurlik die 8de Augustus 2026. Hartlik goeiemôre. En ja, ek sta natuurlik in of sit in vir Lavinia Botha vanoggend, nê? En wat 'n plesier is dit, nê? Saterdagoggend dit is, dis die Saterdag ontbyt. Jo, sien uit na hierdie program, nê? Kom ons kyk wat ons wie is saam met ons vanoggend wakker, nê? Wie het saam met ons vroeg uit die veer uitgespring, nê? En ons kom vir jou rechtstreeks hier van ons oudsoling atelier. Baie dankie aan die Morning Manner span daar, nê? Die manne was weer spyk vanoggend, nê? Is lekker om daai stemme weer te hoor vanoggend. Prachtig, manne, prachtig, prachtig. Eindelijk het ek nou uitgemis nou. Ons kon nou lekker daai gebed saam gedoen het, nê? Ja, and you know what? I gotta do the best. I gotta give you the best of me this morning. So yes, we're gonna make it fun. We're gonna look at a little bit of what the weather entails right after this next one, you know. We gotta give you the best, man. It's Anthony Hamilton. And he's talking about this interesting fact. Gotta give you the best. It's Women's Month. All right. The first Saturday.

0: Oudtshoorn se twee groot hoërskole, Morrisdeer en Preston Sekondêr, pak mekaar vir die derby van die jaar op Saterdag 8 Augustus 2026 op die plate in Preston. En kyk nou na ons onder 15 tot onder 19 netbal en rugbyspanne vanaf 9:00 die oggend. Wees deel van ons derby met lekker musiek en verkope. Toegang slegs R10 vir leerders en R20 vir volwassenes. Kom ondersteun jou skool. Een skool, een droom, een gees.
1: Ja nee, maar dit behoort altijd beloop om een groot zaak te wees, jong. So 20 minuten, amper so 22 minuten voor die uur van 8:00. Van 8:00. En welkom hier bij de ontbijt. Ja, as jy nou net bij ons aangesluit het, nee. Dit is waar die Rasper om gaan vind. Later vanmiddag, hy en Jason Stanley sal daar wees. By die plate, of jy daar wedstrijd rechtstreeks te bring. Groot zaak dan. Ja nee, so alle paaie gaan natuurlijk so intoe lei. Een bykie later vanmiddag. Tussen so, ek dink is in, net so voor 1, ja, tussen 10 en 1 sal Jason Stanley en die Rasper natuurlijk vir jou daar die wedstrijd bring. Colin Hartlik, goeiemorgen my groot vriend hier uit die Hoëring uit. Hy sê my Sebas, ek is ingehaak en ingeskakel. Jy weet, ons moet die sake lekker warm maak. Ons moet dit soms so doen, dat jy soms lekker voel daar wat jy is, man. En jy moet soms elke oomblik daarvan geniet, nee. Soos daai lied nou, joh, God sorg vir die mossies. Dis nou een van die liedere daai wat jy soms so lekker uit die vere uit laat opspring, jong. Kijk, jy moet sommer iets beweeg. Ja, dit is nou maar so. Ons kan nie die feit betoos nie, nee. Dit is nou so. Ja, dit is een van die sake wat jy nou net moet. En dan, dit is natuurlijk Jonathan Rubin daar, van die compilation van die ouwe koorkies, nee. Ja, dit, ek kom daar van en af, hoor. Ja, as hele paar liedere daar op die compilatie of soos die compilation, ja, ja, moet sê, as een hele paar van hulle daar. En dan zijn natuurlijk ook nog die seuns van Zion, jong. Jo, onthou jy die saak? Die is moest een ander saak daar, jong. Dit is ook een van die liedere, daar is een lied daar op die CD. Jo, wat ek vir jou sê, ek moet sê, as jy die CD in die hande krijg, doen jou self een gins en krijg die compilatie in die hande, seuns van Zion. Jo, kyk, daar is een lied, as een paar liedere daar op, jong. Kom na Jesus toe, verlustig jou en hom. As ek nou so vinnig kan dink, een paar van hulle, nee. Daar is liefdevol is ook daar, een op daai CD, Jesus verbaas my. Kyk maar, dis een combinatie daai, wat jy in jou kas moet het, jong. Dis nou maar so. Jy moet daai combinatie in jou kas het. Kom ons luister wat sê ons groot vriende nog, so, maar voor ons daar kom, moet ek net die volgende saam met jou deel. You know what, it's Saturday morning, right here in the beautiful Southern Cape. Yes, Saturday morning it is. And if you just joined us, welcome. You know, ons het altijd, het ek altijd een positieve boodschapje wat ek graag wil deel saam jou. Now, on the Saturday morning, we do have one that we love to share with you. Saturday gives us a chance to slow down. You know, yes, I like to think so too. You can catch your breath and, you know, and appreciate how far you've come and what you've achieved the past week. So whatever this week brought you, or, you know, what happened this week, you made it through. Remember that. Now today, give yourself permission to enjoy the little things, you know. Yeah. A good cup of coffee, maybe, if that tickles your fancy. A favorite song, maybe, yes. Or time with the family, or simply a quiet moment, you know. You don't have to, you know, have everything figured out today. Yes, one of those times where you just do whatever you feel like doing, you know. And sometimes a fresh start begins with, you know, that simply, you know, taking a break or just a breathe and being grateful for where you are in life, you know. Yes, that's my Saturday thought and my weekend motivation that I would love to share with you is, don't measure your life only by the big achievement. Sometimes progress looks like getting back up, you know, trying again, being kind when you, you know, could have been, yeah, harsh, or simply making it through a difficult week. Whatever today holds, take it one moment at a time, you know. There's still something good waiting to happen. Always remember that. Keep that in the back of your mind, you know. And like one of our listeners said, ja, soos hy Tannie vanoggend vir my gesê het, sy het nou by hulle terugslag gehad. Sy is in een reistoel, sy sit op haar bed. Dit is ook een goeie motivering daar. En sy glo, een van die dag, staan sy weer op. Ek glo so, sister. Ek glo so. And now may the Saturday remind you of the rest of, you know, the week. And that's not been wasted, you know. Today matters. And allow yourself, you know, to take a break, recharge, you know, and enjoy the people and the moments that make life meaningful. Yes, think about it. Think about it. So take pressure off, yeah. Enjoy the morning. And remember, tomorrow doesn't need to be solved today. Yeah, baie mense moet dit onthou, nee? Remember, don't worry about tomorrow, man. Worry about today. Make it happen, you know. Yes. And soos ek gesê het, vroeger vir die wat nou nie geweet het, wat nou nie gehoor het nie, die weervoorspelling, Oudtshoorn, daar is in Duitse dorp, ons kyk aan, maar minimum van so 8, nogal een bietjie friskie vir oggend, nee, en een maximum van so 18 graden, so het gaan een lekker sonnige dag is, want ek kyk, as jy opkyk, wonder wie kyk nog op, jong, kyk jy daarom nog op in die lig, en dan, ja, na die wolke en so weer, nee, het gaan een prachtige dag gewees hier in die Klein Karoo, dan is ons hier na die kus beweeg, George Mosselbaar, Wilderness, en hy is na 6 uur omplede, met baie 9, en een maximum van 17 graden, met bewolkte weertoestande. Albertina, Riversdale, Heidelberg, hartelijk goeiemorgen, 8 en maximum van 18. Mina, gaan een lekker dag is daar in Heidelberg vandag, nee, lekker bewolk. En dan gaan ons gauw hier naar Kallisdorp, Ladysmith en Zoar doen. En dan die bokke, hulle toe bokke, hoe gaan het met jou vrienden? Ik heb de boodschap ontvang van die dame, nee. Kallisdorp, Ladysmith en Zoar, so wereld, het kijk aan, so 7 en maximum van 18 graden. En een lekker zonnige dag wordt dan voorspeld. Swellendam, 7 en 16, en dan wordt ook reen voorspeld. Uniondale, 7 en een maximum van 17 graden. Kan dan vervaag word met bewolkte weertoestanden. Nou, ek het vroeger gepraat van een lied, jong. Kijk, hierdie lied laat my dink aan een tannie hier in Pakkelsdorp, jong. Jo, ek sê vir oma. Jo, kijk, hierdie saak maak jou warm, jong. Kom ons luister gauw vannacht. Ja, kom ons maar die bloed so'n bietjie vloei, man. Goeiemorgen.

0: Tragedy Production.
1: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin ring. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
2: FM, jou stem in die paradijs, ware kameraadskap, en een vriend vir altyd. Eden FM Oudtshoorn, 103.6 FM Stereo, Eden FM Plettenberg Bay, 99.7 FM Stereo, Eden FM Uniondale, 98.1 FM Stereo, Eden FM Nysna, 99.7 FM Stereo, Eden FM Connelland, 97.9 FM Stereo. Eden FM Hissequa, 87.8 FM Stereo. Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM Stereo. Eden FM George, 93.8 FM Stereo. This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays. Eden FM, jou stem in die paradijs. Die lekker gevoel. Wees vrij.

Oudtshoorn se twee groot hoërskole, Morrisfeer en Preston Sekondêr, pak mekaar vir die derby van die jaar op Saterdag 8 Augustus 2026 op die plate in Preston. En kyk nou na ons onder 15 tot onder 19 netbal en rugbyspelle vanaf 9:00 die oggend. Wees deel van ons derby met lekker musiek en verkope. Toegang slegs R10 vir leerders en R20 vir volwassenes. Kom ondersteun jou skool. Een skool, een droom, een gees.

Welcome back. Welcome back right there to your voice in paradise. As jy nou net by ons aangesluit het, welkom terug. Welkom terug hier op jou gunsteling Radio 1 FM.

0: Yes, here and now, still a friend of mine. It is Incognito. Ja, Incognito hier op jou stem in die paradijs. Lekker interessante muziek wat ons vir jou speel hier op jou gunsteling radio hier in FM. Nou, het het vroeger genoemd dat baie interessante rugby wedstrijd wat gaan plaasvind hier tussen twee groot skole hier in Oudtshoorn. Skole rugby op sy beste en niemand anders as die Rasper het sy opwachting gemaakt hier in die grootvoerparadijs. Hy is hier in Oudtshoorn, tans hier in Brixton. Broeder, hartelijk goeiemorgen. Hoe gaan het vanochtend saam met jou, meneer?
1: Sebastian, hartelijk goeiemorgen aan jou en hartelijk goeiemorgen aan die luisteraars. Ek staan nou hier, Sebastian, by in Brixton, by die plaas waar ons die Britannische wedstrijd later net na 10 voor die aanse kante gaan uitsaai. Dit is van Brixton en Morester wat gaan klagte meet die vandag.
0: Jy sê dit is Brixton en Morester?
1: Ja, nee. Die luisteraars moet ook nie vergeet, die albei spanne is van Oudtshoorn, maar Brixton is vandag die tuisspan. Laas jaar was het Morester, so 3 jaar is het Brixton, want die tuisspan is Sebastian.
0: So jy het al die span luister en so meer, Orasie?
1: Nee, nog nie, Sebastian, die africhterspan van die webwedstrijd is nog nie nie, so zodra ek hulle in die handen kry, sal ek die spanluister kry, en dan later vanmiddag sal ek die luisteraars innig oor die baas speel.
0: Oké, okay, dus, ja, wacht in spanning vir die speelluis, natuurlijk vir ons te sê, die spanluister, nou sê ek speelluister, die spanluister nie. Nou, Rassie, nou, hoe lyk die situasie hier by die plate?
1: Pas in tans op die oomlik is die geen spanne wat nou speel, die onafhuiting spanne wat al klaar bezig is om op te warm, hulle gaan om 9 uur afskop, en die spanne wat net 25 minute op kant gaan speel, en die onder 19 B as ook die onder 19 A span, wat 35-35 op kant sal speel. So dit is nou tans die situasie op die plate, en ek sê die stadion begin aan voortraak, Sebastian, en ek het nog die scheidsrechters vereniging gesien nie, hulle sterk op pad, ek weet hulle sterk op pad,
0: yeah.
1: Ek het gisteravond gesien, Jason Dafta gaan sy 100ste wedstrijd blaas, ek weet nie of hy vandag hier gaan wees of wat nie, maar vandag blaas hy sy 100ste wedstrijd, Sebastian,
0: maar
1: scheidsrechter, scheidsrechters vereniging.
0: 100ste wedstrijd sê jy?
1: 100ste wedstrijd, en namens myself, en die ene even span, wil ek nie vir hom baie geluk sê, hy is ook een man van Prins Albert,
0: So dis
1: en ek weet, en luister Eden FM elke dag aan link, Sebastian, so namens ons jaar by Eden FM en die sportspan en die hele directie van Eden FM wil ek net baie geluk sê vir Jason Jafta dat vandag die 100ste wedstrijd gaan na plaas hier in Oudtshoorn, Sebastian.
0: Ja nee, groot mylpaal daar vir Jason Jafta. Nou, Orasie, jy sê nou, hoe laat begin hierdie verrichting, so dit gaan een vol dag saak wees?
1: Ja nie, dit gaan een propvol dag wees, Sebastian, alles begin om 9 uur, en moet nie vergeet die toegangsgehalte vir skoolere is 10 rand en volwassenen 20 rand, Sebastian.
0: Sê gauw, hiervoor is daar, wat is die toegangsgehalte daar, broeder?
1: Die toegangsgehalte vir skoolere is 10 rand en vir volwassenen is 20 rand.
0: So ons gaan dan, later gaan ons van jou hoor, daar vanaf die plate, broeder. Jy sê, hoe lyk die veld oppervlakte, jy al geloop al daar om te kyk, hoe lyk die pitch, broeder?
1: Ek, ek sta nou hier in die middel van, op die paviljoen, Sebastian, waar ek in jy laatste en jy van uitgesaai het.
0: O ja.
1: Ek moet vir jou sê, die oppervlakte lyk nie so goed nie, maar dis speelbaar,
0: ja.
1: En daar in die middel van die veld is daar nie rarig glas nie, Sebastian, as ek so kyk met die geestes oog, en hier op die 10 minuut subplein ook, daar so min of meer een bietjie sand daar so, maar ons weet nog maar, dis nou die Karoo en so meer, langlaas vir reen en so, maar die weerkant oor in Kaapstad, voorspel reen, later vanavond vir Oudtshoorn, hier van 8 uur af, Sebastian, tot en met maandagochtend, so 10 uur, verwacht,
0: wat
1: kan
0: Oudtshoorn reen verwacht. Ja meneer, dankie vir die oorsigie daar, Rasper. Ons praat dan later, as sluit ons aan jy en Jason Stanley, as ek so 10 jaar se kan wees, gaan ek oorskakel in julle toe, en dan ga jy weer vir die luisteraars oorsigie kan gee van wat hulle daar kan verwag en hoe die spanne lyk en so meer, nee?
1: Ja nee, ek en Jason Stanley de dag rechtstreeks hier vanaf die Britten van die plate af.
0: Ja, maar voor ek jou laat gaan, ik weet, jy het mis nou een lang rit gaan daar van George af hierna toe, Oudtshoorn se kant toe. Hoe was die pad geweest, broeder? Enige padwerk en so meer?
1: Ja, Sebastian, ons weet nou, die padwerke staan bezig daar. En daar is ook een nieuwe padwerk, Sebastian, net zo 5 of 6 kilometer in de oudsoorn, die rotstorting. Met de afdagen van die luisteraars. En allemaal wat misschien nou daar toe gaan, groot daar toe, zo'n job. Of wat naar oudsoorn toe komt, moet uit de verstukker wees op die landse paaien. En het is dan weer ook voor de zon, Sebastian, als je nog van door de kant afkomt. Als geen zon kwijt maakt,
0: ja,
1: je
0: ja.
1: Moet alsjeblieft voorzichtig rijden. Als je nog mijn stem hoort, of Sebastian's stem hoort, wees maar even voorzichtig op de landse paaien. Ik weet, als je zo oor bij Sebastian, bij je van die omliggende dorpjes, dan komen ze nog naar die groot dorpjes, dus uitzorgen, zoals de Russische mensen komen nou hiernaast, die bij dorp, allerlei, Paul moet allemaal Sebastian komen vandaag uitzorgen, dus dat was oorpijn. Dit was kinderpij, dit was ongeschikte pij, alles wat hierdie week klaas of van, wat is nou lach nie?
0: En
1: alle paie leina na Oudtshoorn toe vandag en die groot dorp dan, Sebastian.
0: Grant, hoe lyk ongeschikte pij nou, bro?
1: Sebastian? Sebastian, jy weet waarvan ek praat nou? Jy weet waarvan ek praat?
0: Nee, het is recht over het, So, 10 uur se kant, dan sluit ons aan bij julle, nee?
1: Yes, 10 uur sal ons recht die vanavond afwezen was hier.
0: En ek het gehoor daar by die collega, by Jason, dat jy is een kranige man wat ook kan skeer en so meer, jy doen hy danspassies. Is het so?
1: Ja, Sebastian, ek kan definitief een paar danspassies nog doen. En ek denk jy moet altijd het begin by die skouwers.
0: Oeh, en die juppies. Oeh ja, die skouwers.
1: Dan moet die julle lees.
0: Wow, dan is dat een probleem.
1: Ja, nee,
0: ek
1: moet
0: nie, Sebastian. Dat is ons praat dan later, broeder, sterkte daar.
1: Bye, dank Sebastian, mooi dag vir jou en mooi dag vir al die luisteraars.
0: Mooi dag vir jou, my broer. Nou ja, dis Grand Commentator Rasper Damens, Worinkies, as hier in Oudtshoorn vandag, by die plate. Hy sê, dit gaan een groot saak wees daar, joh. Amal word uitgenooi, hartelijk uitgenooi, kom ondersteun jou skool.

0: Ja nee, wat welkom terug hier by ons stem in die hart van die paradys. Dankie daar. Ons sou natuurlik ook met Merlin advokaat Merlin gesels het vanoggend, maar ons 'n bietjie tegniese probleempie gehad. Ons kyk of ons dit in die hande gaan kry. Maar nou ja, dit is mos hoe dit werk hier op jou stem in die paradys. Ons as dinge nie werk nie, dan maak ons die ding werk, né? Nee? Ja, hartlik goeiemôre aan jou. Welkom terug. Lekker gewees om met jou Rasper te kan gesels. Jou Rasper het vir ons 'n voorsmaak gegee wat jy kan verwag. Hy sê dit is 'n bas. Dis groot rugby wat gaan plaasvind. Skool rugby natuurlik. Ja, nee. You know the rivalry between the two schools, né? Nee? Maar word interessant te wees. Môre. Ek like jou musiek, jong, sê iemand die vir my hartlik goeiemôre. Ek sal wil hoor wat sê die volk hier by Highway Fisher is ingehaak en ingeskakel. Sê iemand die vir my Eden FM, goeiemôre broeder, wat sê jy? Hallo. Broeder, wat sê die man? Hallo. Kavuks.
1: Ja nie, hartlik om aan jou Sebas, aan die familie, ja nie, ja. Kavuks meld ek aan, hy is nog steeds in die bed, as is ijskoud, sien jy aan aflaai by die school, hy laat die school bazaar, ik heb hem gaan aflaai, ik heb nou weer kom aankryp.
0: Ja.
1: Hy is aan my prachtige vrou, dat is ijskoud hier in die George.
0: Ja.
1: Dat vir alle reden, dat is ijskoud. So ek is alweer van in die bed, Sebas, maar...
0: Geniet om my maat. Ja, nee, wat kan ookie, dankie man. Dan sê Freddy Nelson vir my, ja, very good morning to you, Sebas. Greetings from the United States of Conville. Very good morning to you, Freddy Nelson. Haven't heard from you in a very long time, my brother. Would be nice to hear what you have to say this morning. Greetings.
2: Môre, Sebas. Daar kom ons aan woning, Sebas.
0: Môre.
2: Sebas, jy is begroet. My family is begroet. Ach, weer eens ons maaikies van A tot Z is begroet. Ja, en eeuwelijk zeker. Weer eens baie geluk. Niet te bejaarde versiekie weer van my pa, Sebas. Hy is 73 jaar oud vandag. Leila Willems, die kind van Berry Dale. Sy is 10 jaar oud. Die laat my ander vrienden, Mon. Ek gaan nou nie haar ouderdom sê nie, vir haar ook een geziene verjaarsdag. En alle wat de opgraaf is gaan zijn, baie sterkte, kom met baie liefde van Deens Willems.
0: Ah, baie dankie, Deens. Deens, is waar wat jy sê, hou die ouderdom maar, hou dit maar kalm daar, broeder. Moet nie die sake uitgee op die liggie. Het is allemaal wat hou daarvan nie. Hartelijk goeiemorgen. Deens, dankie vir die boodskap. En môre. My brother, yes. I can feel the heat. I can feel the heat on the airwaves. Good morning.
1: Soleil. Oh, yes, Abbas. You know, most it was in for obviously numbers, didn't it?
0: Ja, nee, kyk, dis een saak daar, jong. Daai saak begin, dierbare, daar is geen keer, jong. Jy beweeg, jong. Daar is nou nie ander nommer. Het is nou maar so, Liesel. Iemand het van my boodskap gestuur, Liesel, hier terwijl daai lied gespeel het, sê die een van my, Sebas, ek is nou hier op die pad tussen Oudtshoorn en George. En ja, ek kan nie myself inhou nie, broer. Ek sê, ja nee man, dit is hoe dit moet wees. En dan sê my groot vriend ook hier uit Nuisnaheid vir my hartelijk goeiemôre, Sebas. Ek sê, ja nee, môre broeder. Is altyd lekker om te weet, jy is ingeskakel. Groete daar vir jou en die span daar by die werk, ne. Eden FM, hallo. Mita, hartelijk goeiemôre.
3: Een vriendelijke goeiemôre, Sebas, aan jou en aan Sis van der Rus. Daar so welkom in my huis. Ja, nee, jy gesê het, hy stof wat liedje jinne, Sebas. Ek doen my was, moet ek sky wie die huis, jy kan hom nog een keer speel.
0: Ja,
3: ek sal ek bewaar, die speel nog een keer, asjeblief, Sebas, man.
0: Jy sê dat dit.
3: Ek is Maxi van Oudtshoorn, hoor.
0: Dankie, Maxi. Van Oudtshoorn.
3: Hi, Sebastian. Weer eens, Maxi. Wil jy nie al die muziek wat jy nou so speel, ha, van Stofpatel af nie na toe, en nog bijvoeg van my aan Siro Wasafi, asjeblief.
0: Oeh, ek weet... Dit is een moeilijke zaak, Dijn. Dit is een moeilijke zaak. Iedereen heeft hem wel al.
4: Just like Sebas. Just like. Die is weer op een ander level vanochtend.
0: Nee. Uit die Noordkaap.
4: Die is weer op een ander level. Je laat een mens ver dink. Ver dink vanochtend. En dan kan rij, nee. Jy moet boeken maar net sê, jy om verlang. Maar mooiste dag even allemaal. Bye bye. Nou sê ik redag weg.
0: Ja, nee, wat. Groot geest, dank u, Raymond. Ja, nee, man. Het is een ander man daar geweest, joh. Groot muziekliefhebber, en ons mis om vrachtig waar nog, elke dag. Jullie leven me lauw.
5: Hy Sebas, hy saak het my nou uit die bed, het laat springen, want ek het die hele tijd gelee. En toe jy saakies wil, toe spring ek uit en ek jyf nou hier in die huis en ek kom van die Elizabeth Belele af. Maak die saak warm en ek kan warm kry, want dis koud.
0: Jy sê hy ding, Elizabeth.
5: Mooie dag beder, hoa. Nee, maak die saak aan, jong.
0: Maak die saak aan, Elizabeth. Daar sê. Morgen, morgen.
6: Goeiemorgen, Sebastien. Jo, ek like jou so, jo. Ja, nee, jy is op een bakker, jong. En die Jean van Mosselbaai.
0: Baie dankie aan die Jean van Mosselbaai. Irene van Melo, hartelijk goeiemorgen, hoe gaan het vanochtend? Merlin, is hier nog daar?
7: Hai, morgen, morgen. Ek is van luister nou na allemaal.
0: Oe, oké. Okay.
7: Dat is wel alles hier.
0: Ja, nee, kijk, advocaat, gegroet man, welkom hier bij het program. Dis ons nog steeds vrouwe maand, dis die eerste saterdag van vrouwe maand. Hoe spandeer jy jou eerste saterdag, dierbare, laat weet vir ons gauw?
7: Ek wil nou amper sê, dis het typische, is vanmorgen, as was hier vanmorgen luisteraar, ek wil nou amper sê, dis het typische vrou, maar dis het typische mens, in die Zuidkaap, en is het warm is, en wangens was het ook. Allemaal van ons, dis het typische, is klein dan aan, as in het die was goed, so dit is wel wat ek deus.
0: Ja, nee, dit is een feit daar, nee, daar stem ek voor.

0: eerskomende maandag, ek weet, dat is goed saak aan die gang. Philip Seroe het my ook in die hande gekry. Philip Seroe vertel vir my dat daar is een groot saak wat gaan gebeur hier in Oudtshoorn. Kan jy vir ons bykie inlig daar?
1: Ja, so Philip Seroe, hy is verbonden aan, aan Oudtshoorn en hulle het een netbank competitie met die druk meer as 150 spelers en alles wat hulle het. So hulle is in Oudtshoorn in maandag en hulle speel heel dag speel hulle netbal. En ek hoop methode om al die rolspelers en die gemeenskap in mekaar te bring weer die middel van sport. So dit is wat Philip Seroe bezig is om te doen daar. Hy gaan ook die tegevalt met specifiek samen met ons als Legally Youth van die flikkie blaas. So as ek denk 150 flikkie van geblaas wordt samen met Philip op maandag aan uitsvoering en minstens een keer groot geraas waar daar gaat afgaan, ja.

0: Merlin, is hij nog daar?
1: Daar hoor ik. Oh ja, vind ik je opgebrekt. Jammer. Ik nog zo, ja.
0: Ja, je is nog steeds daar. Nee, ik luister aan jou. Okay. Ik luister aan jou. Ik ben bekommerd geraakt. Ik denk, man, hoe gaan het nou dan, joh? En, dat is een stilte geweest daar.
1: Ja, dat is ook een beetje stilte geraakt.
0: Okay.
1: Nee, ook zo zeer, dat is wat Philips verhoor doen. Hij is baie actief in de gemeenschap. En is ook community worker, zoals we het maar altijd zien. Baie actief al in die areas in succes. Ik ken zijn naam en nou specifiek. Maar baie van die mensen in uitvoering is wel bekend. Hij was ook eerst verbonden geweest in die uitvoering GPS. En na vanavond heeft hij nou op zijn organisatie maar aangegaan tussen al die jaren. Hij werkt ook specifiek bij samen met de gemeenschapper en ook samen met die mensen wat uit die dronken uitkomt. So dat is waar zijn hart in zijn passie is. Rehabilitatiebasis van mensen. Ja, ja. En zijn gemeenschap in.
0: En die man is ook een groot, ja, is ook een groot voorstander van geslachtsgebaseerde geweld. Ja, die oude is ook. Ja. Nou, hoe hij betrokken geraakt als het komt bij dit? Want hij heeft voor mij verteld van die Flikkie Blaas initiatief.
1: Ja, zo een paar jaar terug, voordat ik nog enig iets groot begin bezig raak als interview. En ik kan dan hoor, ik sta toe in die studios en daar bij Ibenis even. En daar heb ik zo iets in het dier gekomen. Weet je, die was die omroeper.
0: Dat was echt een jij geweest, dierbaar.
1: Dat was ook een ja. En iemand, jij zegt voor mij, die man, die toe een boodschap gestuurd, Philip Soro, en hij is van Oudsoren. En hij had belang om te praten of hij was geïnteresseerd in wat we doen. En tot vandaag heb ik het zijn nummer gevraagd aan zo, in die studio in. En ik heb gezegd als Philip Soro, GPV Oudsoren. En hij leerde nog voor de afgelopen 2-3 jaar leerde nog niet zo op me gewoon.
0: Prachtig.
1: En dat is waar die verbanden omgekomen, die connection beginnen komen. Alles hier daar, die hij ochtend van met mij en jou, en hij studio in. Iedereen is in. En zo het oosten beginnen aangaan. Ons het begin saamwerk op verskeie projekte, het ons begin saamwerk, ons het saamgedoen ook by die GPS specifiek. En daarvan uit het net gegroei. En toen ek nou sê, eerstens sê dat ons gaan nou begin in naam van die whistleblowing campaign against gender violence, dat Philip Soro een van die eerste mense wat gesê het, advokaat, ek is in, waar kan ek vrykies kry? En daarvan uit het ons weer gehaard word.
0: Ja, nee, dit klinkt zo flippie daar, jong. Flip is, ja, nee.
1: Hij laat zich graag onder zijn voeten groeien.
0: Ja, nee, dat is flip daar. Nou, gauw vandaag, dierbare, ik weet, je moest nog bezig met die Legal You Blow Your Whistle Against GBV campaign, hè? Je was nog steeds bezig met haar initiatief. Nou, hoe vordert dit nou in die eerste week waar ons mee bezig is? En dat moet natuurlijk een competitie, kan je gauw vandaag voor onze oorste gegeven daar?
1: Ja, so basis ons is nou, as ons die eerste week in, dezelfde gauw aan vir die hele maand. Die eerste week het ons basis nou net ingekry, baie video's ingekry wat op ons sociale media is, en dit is nou van organisaties, as ons stakeholders, en bezighede wat gesê dat hulle steem saam. So dit is nog groepe wat vir ons opgeleid het, of mee aangesteer. Ons het een baie goeie respons gekry, ons het bijvoorbeeld baie, in different areas binnen die streken, ik heb het nodig weer genoemd, bijvoorbeeld als ik vanaf dus naar Albertine bijvoorbeeld, als ik kijk naar Stolbaai, heb ik nog gezegd, samen dus in Mosselbaai, Mees, naar Plettenbergbaai, en zelfs Kalletsdorp, Lady Smith, Kalletsdorp heeft gesteld, video van mij weergestuurd, en dat is options, out options, van Kalletsdorp. So ons is heel wat bezig in die streken zelf, en obviously plaatselijk is George en Timbaleto en Pakkelsdorp, maar obviously samen in. So vir al die polisstaties en GPS en die bezighede, die kerke bijvoorbeeld, soos ons so noem het, die Anglican kerk in Mosselbaai, ons van het, sorry, Father Calvin Sons, toe hy nog in Pakkelsdorp was, met ons saam beginne werk, en hy is nog tans in Mosselbaai, en hy het hy self met sy woord en sy pas

0: to escape children with violence, it's a medium also by to another to support them. So once it's redelijk bezig, die competitie kan ik van de vijfde keer waar het van weer, ons vraag dat die luisteraars voor ons een single. Betekent dat als je als een individu alleen op de video is, en je maakt voor zijn video, waar je de flinkje plaatst en het zegt bijvoorbeeld dat je staat tegen gender-based violence, of bijvoorbeeld het zegt blauwe wissel tegen gender-based violence aan het leven in je, maar je moet het doen in een die original way, zoals het ook zegt. Je moet het doen in een oorspronkelijke manier. Zo denk ik die box, het vooral voor de jeugd, vooral voor de acteurs en die kunstige mensen hier in al die areas en om te helpen. En dan is daar een prijs. En die prijs van ons dan announce die 1 september na die veldtocht. En dat is nou een naweek weg. Een naweek buiten seizoen bij De Hoek. Zoals dat kan er die treins kon betalen. Ons kan er die eerste betalen, maar ons kan die accommodation dan geven. Dat gaan die wener wees voor een naweek bij De Hoek. Praat die sponsor bij Lee. En dat is waarom ons bezig is.
1: Een naweek bij De Hoek, proudly sponsored by Legally. Het klinkt bij interessant. So ja, luister, als je nog niet daar geweest, die maak maar een plan. Je weet nooit. Je kan dank. Wegstap met die laure daar. Nou, wat gebeur eerst komende maandag? Ek vraag nou een klomp goed nou. Maar ik weet, daar is heel wat goed wat gaan gebeur. En ik wil graag hê dat luisteraars moet hulle muis wys en uitsteek daar waar die sake gebeur. Het gaan oor beaching up. You need to be there, you know, to form part of these festivities. And, you know, you might get some valuable information.
0: Ja, definitely. Want je altijd als je naar eventen komt, of enige outreach, of enige awareness, al het eenzelfde informatie nodig is, pak een pamphlet, luister naar die toespraakje, en gaan draaien dat boodschap oor aan iemand waar het welk nodig kan hebben. Het mag elke eeuwige. Zo alles voor gender-based violence event en je hebt niet problemen daarmee, je is relatively comfortable, alles is uitgesloten, dat je kunnen in het weg blijven van enige GDV event. Ga en luister, daar kun je iets niet leren en dan kun je dat niet daar informatie oordragen aan iemand waar het wel nodig is. Zo maandag, wat ik van week is, als bij organisaties heb gezegd, dat hulle gaat het nou nie maandag doen, want het is vakantiedag bijvoorbeeld, werksmens en soko, maar hulle sal het door die loop van die week of in die maand sal hulle vrouwendag vieringe het, want het is nog vrouwe maand en het vrouwendag niet. So ons is bijvoorbeeld samen met die sekteforum, dat is die sekteforum van Pakkelsdorp, polisatie, hulle het die event aan een Meden Park en hulle support ook die blauwe wissel en gender-based violence campaign samen met Lady Lindo. So ons is saam daartoe, maar dit is een sekteforum wat onder die Pakkelsdorp polisatie val. So hulle is maandag van 11 uur tot 3 uur, as hulle langsam, as hulle interesseerd is, dan sê daar so'n plek in die naam van Solis. So hulle sal net langsam dit, hulle so op een open veld sal hulle weet. En dan gaat hulle daar beginne praatjes het oor wat is gender-based violence, en waarom hulp met hulle te kry bijvoorbeeld, en wat is die rechte referrals om te doen.
1: Okay.
0: En obviously, ons as Legally is een gast daar.
1: Baie interessant, Hoe laat begin hierdie verrichting, ne?
0: Hulle begin 11 uur, en tot met 2 uur, en dan na 2 uur dan rij die Pakkelsdorp polisiestasie se sekte commanders, soos ons wat weet van hulle, hulle rij dan en ons met ons saam, en ons is die gemeenschap, he, hulle in traffic. Alle okay. Rijden van door die gemeenschap om dit meer bewustmaking te doen over wat is gender-based violence en ook om warm hulp te krijgen. So dit is waar die politie actief is nou, samen met hulle crime prevention en kijk of alles oké okay is, gaat hulle sommer een complete idee wat ook klaar van hulle werk is, dat je een awareness krijgt.
1: Ja, nee, maar wij dank je, advocaat. Ons wens je dan alle sterkte toe voor je in die span. Dank je voor die feit dat je samen met ons gesels vanochtend. En ik ga jou maar nou maar oorgeen of weer naar die wasmachine en die wasgoed draad.
0: Ik heb nog niet die sound gehoord in die was. Misschien had ik maar zo'n sound. Ik was nog voor die sound goed nader. Dat is nog bij je, dank je.
1: Lekker zaterdagmiddag voor u. En alle sterkte daarvoor en toe.
0: Bij je, dank je, Sebastian. En bij je, dank je, Leetje. Dat we het weer in schakel in een support. En weer veilig voor ons daarbij te kunnen.
1: Ja,
0: dat is een lange dag voor de weer beginnen.
1: Ja. Goed gaan.
0: Dank je dan. Tot ziens.
1: Tot ziens.
2: Eden Baits is going crazy again. Top quality baits at very affordable prices. Prices cut to the bone.
3: Like our brand new Droom sit beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
2: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
3: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
2: Eden Beds, quality made.

0: to say.
1: Ja nee, hartelijk goeiemôre. Welkom terug dan, so 9:33. Dan wil ons ook dan sterkte toe wens aan die Klaasen familie hier in Meisner. Jou dien en die kinders. Ja nee, hulle is tans bezig met die begrafenis van haar mama. Dis nou Charlene Klaasen. Vanoggend begin daar by Swembadstraat, 4 Swembadstraat, daar in Honlie. En natuurlijk die diensleier daar was evangelist Don Donson. En dan natuurlijk ook 9:00 was het by die kerk. Sterkte daar in die familie. En vrienden sê ook baie dankie daar aan Johnny Rondganger en sy vrou. En hier neef hem verteenwoordige daar. Sterkte daar vir die familie. En ons dink aan jou en die kinders, ne? Sterkte daar.
2: And if I listen to my heart, I'll hear your laughter once more.

0: Nee, wat interessante lied daar in ons. Yes, we dedicate that song to Charlene Klaassen. And you will always shine like a star. One of very dedicated Eden FM listeners, I would say. Toegewijde luisteraars van Eden FM gewees. 24/7. Dit was ons groot vriend Charlene Klaassen. Maar haar siel en vrede is. Nou ja, hartelijk goeiemorgen. En dan sien ek hier in George. Het lijkt vir my na meneer Gusi. Broeder, hartelijk goeiemorgen. Hoe gaan we met jou?
1: En goeiemorgen, vanmorgen is Bas in. Goeiemorgen, luisteraars. Ja, dat is lekker om die te horen. Die golven. Lieflijk, zo Bas in.
0: Oké. Nee, maar is recht. Is goed om die stem weer te horen. Broeder, hoe gaan we met jou?
1: Ja, het gaat goed naar de kant. Ik wil vervaren dat ons daar eerst begeert. Dat ons dat kunnen opmaken. Maar ja, samen met een goede kant in George. Als je moet gewoon raken in het platteland, of de grote raken. En je komt. George, toe eindelijk, en jou eie huis te kry in George, en te koop is lekker.
0: Ja,
1: nee, en dan, nou het ek een George lied.
0: Ja, nee, is goed om die stem te doen, broeder, sterkte daar vir jou, ek weet, jy is een besige man, maar broeder, ek ga jou verras een bykie, man, ek het hier een saak hier so van DJ Gustav, meneer, DJ Gustav, en so die saak warm maak vir my so vir 10 minuten, jong. Wat kan die mense verwag daar van die
1: man, as een lekker vir een hakelpakkie. Dit is ek sê vir die gene wat die drill nie die die wat voel, jy weet moet aanmoed met die man wat die gym, ek is jou die gym man nie, maar hulle sê die moet een bykie aanspas nie.
0: Ja, die bloed warm maak en so.
1: Ek sê vir die doel is die gierkie die is nie vir die middelklas man van so die is die so van 18 af op tot 25. Maar de kind hier, die is wel die 5000 mensen. Maar ik hoop hem zelf.
0: Je zei het. Oké.
1: Dat is ik ben met die basis. Maar ik hoop van die, ik zelf niet het. Dat is niet voor allemaal niet, maar ik zie altijd iets voor alles en alles en iets.
0: Oké, zo ja, zo 10 minuten voor de uur, dan zal DJ Gustav die zaak warm maken hier op jouw stem. In die hart van die paradijs. Broeder, so ons sien uit naar die saak toe. Ek sal so 10 binnen die volgende 3 minuten dat advertentiebreek speel. Ja, het gaan so 2 advertenties wees. En net na die advertentie, dan gaan DJ Gustav die saak warm maak. Wie wil die groet, DJ Gustav?
1: Ja, man. Ek wil met 2 dochters goed daar in Oudtshoorn. Hulle is daar dan, ek sien hoe vanmiddag daar zo. En dan veel lief, net ook nog op pad, ek hier om af. Ek het dof. Ik moest wel met op poos hier. En dan, familie allemaal daar aan toe zijn. Ja, dan mensen die lang kloppen nemen.
0: Yes.
1: Dan wil ik alle kennen. En ik zei altijd, oeh, als het dit niet jullie en wat dat ons die is. Niet. Want
0: elke avond ook gezegd. Broeder, als je nou zegt lang kloof, jong, waarvan praat je nou?
1: Ik zei lang kloof, dan vallen van, oké, we doen het goed, toe af. Recht op de lang kloof.
0: Oké. Van de rust aan, recht om.
1: Ja, ik ga recht om. Helemaal begint het wel vanaf kan het drop af.
0: Oké.
1: Echt,
0: van die club af.
1: Ik denk droom. Ik ben daar gewoon moe. Maar ik ben dit halen apportier.
0: Zo, als je nou bij die deel komt, dan ga je nou achterom, voorbij die hospitaal. Voorbij die hospitaal.
1: Ja, dan ga je op. Rechts op. Dat is die poort, maar die poort.
0: Ja,
1: weer naar af
0: en toe. En draai je links.
1: En draai je weer, dan ga je, oeh, hij wil links, daar ben ik van, kom je, oeh, die halen ze niet. Ik heb zo binnenkort, ik had.
0: Oké, niet zo alles voor koepie, maar als recht, deze Gustav, zo 10 voor. Wanneer die volgende, na die advertentiebreek, sluit ons dan aan bij DJ Gustav. Broeder, was lekker om samen met u te gezellig, blij ingeschakeld. Kan die wacht voor die mix niet, jong.
1: Lekker, ook zo, ik zie me later.
0: Daar is hij. Goed gaan, broeder.
1: Thank you,
0: Bye-bye.
1: Bye.
2: XA, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
3: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop 'n ekstra myl om u bejaardes, hulpelose families en babas te versorg tuis in hulle eie bekende, gemaklike omgewing. Ons opgeleide versorgers help u graag met deernis, respek en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
0: Dan hierby, dankie daar. Kom ons maak ons gereed hier net vir my lou.
4: Hi, goeiemôre Sebastian, is Cheryl van Georgie.
0: Yes, Cheryl.
4: Kijk, ek kon net een request hier in vir my ma, ja. Annette Jaanvoort.
0: Ja.
4: Aan Blanco, sy my dat dag geniet. En ek hoop ek gaan haar sien misschien oor die naweek.
0: Ja.
4: En sy my dat maar warm hou. En sal jy so bief een song van haar speel van, wat is haar naam? Die song sy naam is All I Ask. Van Adele.
0: Oké. Okay.
4: Alsjeblieft.
0: Oké, okay. Ik maak voor je zo.
4: Bye, dankie.
0: Bye, dankie.
4: Sebas, like your music, ne?
0: Bye, dankie, Cheryl. Bye, dankie, Cheryl. Kom eens, maak ons gauw gereed daar voor... DJ right. Gustav. Complete cereal bowls. Meh. Nee, ons kijken ons of DJ Gustav in die handen gaan krijg gauw vinnig om vir ons die saak te hanteer daar. Broeder, binnen enkele oomblikke maak ons so, nee. Dan sê Cheryl hier vir my Adele's song, wat Cheryl soek. Cheryl, ek maak vir jou so. Ons kyk of ons All I Ask, nee, All I Ever Ask. Ek dink is All I Ever Ask, ja. Ja. Van Adele, nee. Ja, ek dink is hierdie een. Ons kyk ons, of ek hom in die hande gaan kry. Ja, nee, wat. Ja. Ek dink ek gaan hom in die hande kry vir jou, Cheryl. Ek dink is hy die. Ja, nee, wat. Cheryl, dankie vir die bel.

0: FM Oudtshoorn. 103.6 FM Stereo.
1: Dus jouw stem in de paradijs, hier is Eden FM. Bye bye, welkom aan u als ons luisteraars. Wat ingeschakeld is, lekker om met u samen te gaan kijken. Hier op de zenders van Eden FM, jouw stem in de paradijs. Ik ga zelfs met die hoofdafrechter. En dit is ook specifiek voor die ondernemers. Dit is ook die mannen wat net nog gaan spelen. Die wedstrijd wat ons gaan rechtstreeks uitzaai hier op Eden FM. Stel u zelf voor alsjeblieft, meneer.
2: Hi, goeiemorgen Jason en dankie vir die geleentheid. Is meneer Lekkie aan die woord, hier by Morester verbonde, hulpafrigter of soos Jason nog gesê het, kom ons haal die hulp weg. En ons sê net afrigter van die 119A span. Vir elke luisteraar, weer eens hartelijk welkom en die van julle wat kan uitkom. Die game is nog vroeg aan die gang, dis nou die 19B spanne wat tans bezig is, as ook die 116A span wat nou net afgeskop het. So kom maar uit en kom ondersteun die onderskeie skool en kinders ook.
1: Hoe was die voorbereiding, Mr. Lekkie?
2: Mr. Stanley, om nou vir jou te kan sê, die voorbereiding het nogal goed afgeloop. Ons het so paar opwarmingswedstrede gehad in die week en as ook in die vorige week. Dit het goed gegaan.

0: De show's te paradijs, de zie je de FM, bye bye, lekker Samuel te kan keer nog rechtstreeks hier vanaf de Bristol Sports, gronden en uitzwering, mezelf Jason Stanley, als ook grand commentator Rasper Mjalkter, Wernkies Damons, als hier en hij gaan voor je die wedstrijd wat plaatsvindt tussen Bridgeton Hoërschool en Morrisdale Hoërschool, bereid voor je rechtstreeks hier op Eden FM, jouw stem in de paradijs. Ik kijk gewoon naar zo'n WhatsApp-lijn boodschappen wat hier gekomen. Jacob Stander van Ladysmith zei aan mijn broer Jan Simmers daar langs die veld en familie achter die platen. Guys, lekker wees. Ik hier in Ladysmith. Luister naar Eden FM. Bye bye, dankie Jacob. Waardeer het. Je hebt een prachtige dag. Het. En ik geloof die familie daar die boodschap gehoor. Iedereen zei net van mij. Goedemorgen, ik wil net aan die Zibis sê, doen jullie beste en geniet die game. Ingaak vanuit Prins Albert, daar sê ik aan al die pad vanaf Prins Albert.
1: Ja, nee, Valida.
0: Net zo, so daar heet hy dit. Dit is binnenkort die hoofwedstrijd wat ons vir u gaan brengen. Grant, dat is nou die onder 19's.
1: Ja,
0: die wat gaan plaatsvinden. Op wie ongeluk was het die span geweest? Onder 18 wat op was, of wie?
1: Nee, die onder 16
0: wat die gespeeld het. Oké. Okay. So daar heet hij dat. Onder 16 wat gespeeld het. En ons gaan binnenkort voor jou die finale of die hoofwedstrijd brengen tussen Bridgeton en Morrisdale Zibis. En die Mordane hier op Eden FM, jouw stem in die paradijs.
1: Dat sê, Janie, lieve luisteraars, hartelijke goeiemorgen hier vanaf Bridgeton hier in Oudtshoorns. Beter bekend as die plante en Janie, daar is die tijd van die ochend waar die hoofwedstrijd gaan plaas. Want moet nie vergeet die, hierdie twee spanne wat de kracht meet, dus so 18 minuten oor hier van Janvier. Bye bye, dankie dat jy ingeskankel is op Eden FM, jou stem in die paradijs. Die tonnel wat gemaakt is hier op die veld en ek moet vir jy sê, dit is een mooi sonskyn dag hier in Oudtshoorns. Die berge daar in die achtergrond, ek

Dionysie is nog nat en jij wil aan mij komfat. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid.

0: Jij draagt dan nog een lint. Ik is een korrelkop. Jij zal maar voor mij moeten hop. Zal ik of zal ik niet? Je schijt niet toe.
1: Goedenavond, lieve luisteraars van Eden FM. Dit is een voorrecht om vanavond weer met u te kan praten op Eden FM. Dit is net genade wat ons nog een geleentheid geeft om bij u aan huise te keer. En in diezelfde asem wil ik ook die fijntrapspan welkom heet op vanaandse program. Chief Jeremy van Wyk en Monnie Pietersen. Ons wil vanavond weer die geleentheid aangryp om met u te gesels oor die boek Prins Albert met die bekende titel Stories uit Lap. U kan onthou dat Jurika begin het om hierdie boekvoorlesing aan te bied. Ongelukkig kon sy nie daarmee voortgaan nie as gevolg van omstandighede buite beheer en daarom het ons besluit dat ek daarmee moet voortgaan tot tyd en wyl sy by eers een bietjie moet terugstaan. Liewe luisteraars van Eden FM, ons sal ongelukkig weer eens moet verwijs na die sendingstasies en die manier waarop die Engelse sendelinge dit gebruik het as regeringsreservate. Althans, so het hulle daarna verwijs. En dit sê ek sonder benadeling van rechte. Die VOC aan die ander kant het die kooi-kooi onderwerp aan koloniale reels. Daarom was hulle nie toegelaat om hulle traditionele lewe voort te sit nie. Omdat grondbesit nie vir hulle beskore was nie, en daardie was hulle gedwing om te swerf. Omdat hulle as rondlopers beskou was, moes hulle op sendingstasies ingehok word, met die doel om 'n vaste woonadres te hê. Gevolglik het hulle pasdraers geword, en jy weet van hierdie leenplase af, kon hulle die mans op hulle beurt om die blanke boere se plase werk en die vroue in die kombuise van die vroue van die eienaars. Kom ons breek van musiek met Monnie Pietersen en daarna gaan ons verder praat.